Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Leffe Beach maakt de beste garnaalkroketten. Dat oordeelt de jury na het afgelopen garnaalkrokettenfestival. En daar is Martine de Saffer blij mee.
1: Het is 6 jaar dat we meedoen. En uiteindelijk heeft het eens geloond, zou ik zeggen. Maar ook een nieuwe chef. En die heeft er ook wel zijn eigen persoonlijke tint in gestoken, denk ik. En zo zijn we goed bezig. Hè? En de vakjury is een pracht van een prijs. Hè?
2: Ja, dat zijn allemaal kenners. Jouw kroket is speciaal, maar dat wisten we eigenlijk al.
1: Ja, wij proberen het altijd zo natuurlijk mogelijk te maken. De verse garnaal wordt er natuurlijk in verwerkt. En ook van kopjes wordt dus de vol gemaakt en zo verder. Dus we steken er ook een ziel in, zou ik zeggen.
2: Dat wil zeggen, de komende weken heel veel mensen over de vloer die komen proeven.
1: Ja, hopelijk wel. Geen enkel probleem. Wij zijn er altijd klaar voor. Wij maken genoeg kroketten op een week of op een maand. Wij staan er altijd klaar voor.
0: Oceaan was tweede, het Cezootje derde. Voor de kinderjury was het Cezootje de winnaar. Het publiek stemde helemaal anders. Zij verkozen Noord als de beste, Jan Liebrechts.
3: Ah, veel liefde. Heert, veel liefde.
2: Maar er zit toch iets in die kroket die iedereen fantastisch vindt?
3: Ha, ik denk dat het een goede bisk en blijven laten reduceren en daar je tijd voor nemen. En dat

0: we begonnen met paten te draaien, donderdag te draaien, vrijdag weer paten te maken en zaterdag af. Waar...
1: Proficiat nog eens.
0: Dankjewel, merci.
2: Dopen eindigde bij het publiek op 2, Cocoon op 3. Het garnaalkrokettenfestival lokte dit jaar 8000 bezoekers. Er zijn meer dan 60.000 garnaalkroketten verkocht. De West-Vlaamse huizenprijzen blijven stijgen, maar appartementen werden hier net iets goedkoper. Blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Een huis kostte in de eerste 9 maanden van dit jaar gemiddeld €349.000, 1% meer dan vorig jaar. Voor een appartement betaalde je gemiddeld €316.000, een lichte daling van 0,4%, maar daarmee blijft West-Vlaanderen wel de duurste in het land. Dat komt natuurlijk omdat de prijzen aan de kust het gemiddelde omhoog halen. In de voorhaven van Oostende ligt het vrachtschip Mernatou al bijna 20 dagen aan de ketting. Het schip moest op 22 december de haven binnenvaren na een inspectie waarbij meerdere tekortkomingen zijn vastgesteld. Met een lengte van 195 meter is het een van de grootste schepen die Oostende kan ontvangen. Wanneer het opnieuw mag uitvaren is nog niet bekend.
3: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Vandaag zwaar bewolkt aan zee met wat lichte regen, maar later droger en er komen opklaringen. Het wordt 19 graden. Morgen en donderdag krijgen we zonnige periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
1: Dit is de Morning Show op B1.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Morning, everybody!
3: In the morning show on B1.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Leffe Beach maakt de beste garnaalkroketten. En dat oordeelt de jury na het afgelopen garnaalkrokettenfestival. En daar is Martine de Saffer blij mee.
1: Het is 6 jaar dat we meedoen. En uiteindelijk heeft het eens geloond, zou ik zeggen. Maar ook een nieuwe chef. En die heeft er ook wel zijn eigen persoonlijke tent ingestoken, denk ik. En zo zijn we goed bezig. Hè? En de vakjury is een pracht van een prijs. Hè?
2: Ja, dat zijn allemaal kenners. Jouw kroket is speciaal, maar dat wisten we eigenlijk al.
1: Ja, wij proberen het altijd zo natuurlijk mogelijk te maken. De verse garnaal wordt er natuurlijk in verwerkt. En ook van de kopjes wordt dus de vol gemaakt en zo verder. Dus we steken er ook een ziel in, zou ik zeggen.
2: Dat wil zeggen, de komende weken heel veel mensen over de vloer die komen proeven.
1: Ja, hopelijk wel. Geen enkel probleem. We zijn er altijd klaar voor. Wij maken genoeg kroketten op een week of op een maand. Wij staan er altijd klaar voor.
0: Oceaan was tweede, het Cezootje derde. Voor de kinderjury was het Cezootje de winnaar. Het publiek stemde helemaal anders. Zij verkozen Noord als de beste, Jan Liebrechts.
3: Veel liefde. Heert, veel liefde.
2: Maar er zit toch iets in die kroket die iedereen fantastisch vindt?
3: Ik denk dat het een goede bisk en blijven laten reduceren en daar je tijd voor nemen. En dat daar begint. En natuurlijk verse garnaal. Nee. We hebben, als ik het juist heb, is het 69 kilo verse garnaal die er is. Hè. Dus ik kan wel al iets zeggen natuurlijk.
2: Het is altijd de vraag dat iedereen stelt. Hoeveel garnalen zitten er in een kroket?
3: Ja, normaal gezien hokken we op een goede tussen de 40 en de 45% garnaal.
2: Wordt er gesleuteld aan de formule of blijft de formule dezelfde?
3: Ik en mijn vader hadden onderling beslist voor van die jaar 100% verse garnaal kroketten te maken eigenlijk. En we zijn dus woensdagmiddag zijn we begonnen met paten te draaien, donderdag te draaien, vrijdag weer paten te maken en zaterdag afwaar.
2: Proficiat nog eens.
3: Dankjewel, merci.
0: Topen eindigde bij het publiek op 2, Cocoon op 3. Het garnaalkrokettenfestival lokte dit jaar 8000 bezoekers. Er zijn meer dan 60.000 garnaalkroketten verkocht. Oostende heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Op vrijdag 4 december reiken ze in de grote postprijzen uit aan onder meer sporters, sportploegen en jeugdsporters. Bij de kandidaten zijn onder meer zeilster Emma Plasgaard, atlete Helena Ponet en basketbalclub BC Oostende. Ook Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas worden gehuldigd voor hun deelname aan de winterspelen. De West-Vlaamse huizenprijzen blijven stijgen, maar appartementen werden hier net iets goedkoper, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Een huis kostte in de eerste 9 maanden van dit jaar gemiddeld €349.000, 1% meer dan vorig jaar. Voor een appartement betaalde je gemiddeld €316.000, een lichte daling van 0,4%, maar daarmee blijft West-Vlaanderen wel de duurste in het land. Dat komt natuurlijk omdat de prijzen aan de kust het gemiddelde omhoog halen.
4: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Weerbericht.
1: Vandaag zwaar bewolkt aan zee met wat lichte regen, maar later droger en er komen opklaringen. Het wordt 19 graden. Morgen en donderdag krijgen we zonnige periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
0: The Morning Show. The 1-1.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ach, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
7: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
6: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
6: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
9: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga er ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
6: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
10: The Morning Show.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: In het Kerkpark van Oudenburg loopt tot 7 januari de internationale openluchttentoonstelling Children in War. Er staan 32 cartoons van internationale tekenaars die tonen welke impact oorlog heeft op kinderen. De expo is gratis toegankelijk en moet ook scholen en verenigingen aanzetten om met kinderen en jongeren over oorlog en vrede te praten. Vanaf de herfstvakantie is er ook een brochure beschikbaar aan de balie van Ipso Facto. In de voorhaven van Oostende ligt het vrachtschip Mernatou al bijna 20 dagen aan de ketting. Het schip moest op 22 december de haven binnenvaren na een inspectie waarbij meerdere tekortkomingen zijn vastgesteld. Met een lengte van 195 meter is het een van de grootste schepen die Oostende kan ontvangen. Wanneer het opnieuw mag uitvaren is nog niet bekend. Defensie houdt tot en met donderdag militaire oefeningen in West-Vlaanderen, ook hier in Oostende. De militairen testen daarbij verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem. De oefeningen zouden weinig hinder veroorzaken, maar inwoners kunnen wel militaire eenheden aan het werk zien.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Welkom.
3: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Vandaag zwaar bewolkt aan zee met wat lichte regen, maar later droger en er komen opklaringen. Het wordt 19 graden. Morgen en donderdag krijgen we zonnige periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
1: The Morning Show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
5: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
4: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
6: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
4: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
3: Je dag start met de morning show. Show.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Leffe Beach maakt de beste garnaalkroketten. Dat oordeelt de jury na het afgelopen garnaalkrokettenfestival. En daar is Martine de Saffer blij mee.
1: Het is 6 jaar dat we meedoen. En uiteindelijk heeft het eens geloond, zou ik zeggen. Maar ook een nieuwe chef. En die heeft er ook wel zijn eigen persoonlijke tint in gestoken, denk ik. En zo zijn we goed bezig. Hè? En de vakjury is een pracht van een prijs. Hè?
2: Ja, dat zijn allemaal kenners. Jouw kroket is speciaal, maar dat wisten we eigenlijk al.
1: Ja, wij proberen het altijd zo natuurlijk mogelijk te maken. De verse garnaal wordt er natuurlijk in verwerkt. En ook van de kopjes wordt dus de vol gemaakt en zo verder. Dus we steken er ook een ziel in, zou ik zeggen.
2: Dat wil zeggen, de komende weken heel veel mensen over de vloer die komen proeven.
1: Ja, hopelijk wel. Geen enkel probleem. Wij zijn er altijd klaar voor. Wij maken genoeg kroketten op een week of op een maand. Wij staan er altijd klaar voor.
0: Oceaan was tweede, het Cezootje derde. Voor de kinderjury was het Cezootje de winnaar. Het publiek stemde helemaal anders. Zij verkozen Noord als de beste, Jan Liebrechts.
3: Veel liefde. Heert, veel liefde.
2: Maar er zit toch iets in die kroket die iedereen fantastisch vindt?
3: Ik denk dat het een goede bisk en blijven laten reduceren en daar je tijd voor nemen. En dat daar begint. En natuurlijk verse garnaal. Nee. We hebben, als ik het juist heb, is het 69 kilo verse garnaal die er is. Hè. Dus ik kan wel al iets zeggen natuurlijk.
2: Het is altijd de vraag dat iedereen stelt. Hoeveel garnalen zitten er in een kroket?
3: Ja, normaal gezien hokken we op een goede tussen de 40 en de 45% garnaal.
2: Wordt er gesleuteld aan de formule of blijft de formule dezelfde?
3: Ik en mijn vader hadden onderling beslist voor van die jaar 100% verse garnaal kroketten te maken eigenlijk. En we zijn dus woensdagmiddag zijn we begonnen met paten te draaien, donderdag te draaien, vrijdag weer paten te maken en zaterdag afwaar.
2: Proficiat nog eens.
3: Dankjewel, merci.
0: Topen eindigde bij het publiek op 2, Cocoon op 3. Het garnaalkrokettenfestival lokte dit jaar 8000 bezoekers. Er zijn meer dan 60.000 garnaalkroketten verkocht. De West-Vlaamse huizenprijzen blijven stijgen, maar appartementen werden hier net iets goedkoper, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Een huis kostte in de eerste 9 maanden van dit jaar gemiddeld €349.000, 1% meer dan vorig jaar. Voor een appartement betaalde je gemiddeld €316.000, een lichte daling van 0,4%, maar daarmee blijft West-Vlaanderen wel de duurste in het land. Dat komt natuurlijk omdat de prijzen aan de kust het gemiddelde omhoog halen. In de voorhaven van Oostende ligt het vrachtschip Mernatou al bijna 20 dagen aan de ketting. Het schip moest op 22 december de haven binnenvaren na een inspectie waarbij meerdere tekortkomingen zijn vastgesteld. Met een lengte van 195 meter is het een van de grootste schepen die Oostende kan ontvangen. Wanneer het opnieuw mag uitvaren is nog niet bekend.
4: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Welkom.
5: Good morning, everybody.
4: In the morning show op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
2: Uit de wereld.
3: Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
4: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
3: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken, dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding en daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kader goed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
2: Dieter Troeblijn.

0: weerbericht.
1: Vandaag zwaar bewolkt aan zee met wat lichte regen, maar later droger en er komen opklaringen. Het wordt 19 graden. Morgen en donderdag krijgen we zonnige periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
2: Dieter Troeblijn op B1.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
5: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Dieter Troeblijn op B1.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Leffe Beach maakt de beste garnaalkroketten. Dat oordeelt de jury na het afgelopen garnaalkrokettenfestival. En daar is Martine de Saffer blij mee.
1: Het is 6 jaar dat we meedoen. En uiteindelijk heeft het eens geloond, zou ik zeggen. Maar ook een nieuwe chef. En die heeft er ook wel zijn eigen persoonlijke tint in gestoken, denk ik. En zo zijn we goed bezig. Hè? En de vakjury is een pracht van een prijs. Hè?
2: Ja, dat zijn allemaal kenners. Jouw kroket is speciaal, maar dat wisten we eigenlijk al.
1: Ja, wij proberen het altijd zo natuurlijk mogelijk te maken. De verse garnaal wordt er natuurlijk in verwerkt. En ook van de kopjes wordt dus de vol gemaakt en zo verder. Dus we steken er ook een ziel in, zou ik zeggen.
2: Dat wil zeggen, de komende weken heel veel mensen over de vloer die komen proeven.
1: Ja, hopelijk wel. Geen enkel probleem. Wij zijn er altijd klaar voor. Wij maken genoeg kroketten op een week of op een maand. Wij staan er altijd klaar voor.
0: Oceaan was tweede, het Cezootje derde. Voor de kinderjury was het Cezootje de winnaar. Het publiek stemde helemaal anders. Zij verkozen Noord als de beste, Jan Liebrechts.
3: Veel liefde. Heert, veel liefde.
2: Maar er zit toch iets in die kroket die iedereen fantastisch vindt?
3: Ik denk dat het een goede bisk en blijven laten reduceren en daar je tijd voor nemen. En dat daar begint. En natuurlijk verse garnaal. Nee. We hebben, als ik het juist heb, is het 69 kilo verse garnaal die er is. Hè. Dus ik kan wel al iets zeggen natuurlijk.
2: Het is altijd de vraag dat iedereen stelt. Hoeveel garnalen zitten er in een kroket?
3: Ja, normaal gezien hokken we op een goede tussen de 40 en de 45% garnaal.
2: Wordt er gesleuteld aan de formule of blijft de formule dezelfde?
3: Ik en mijn vader hadden onderling beslist voor van die jaar 100% verse garnaal kroketten te maken eigenlijk. En we zijn dus woensdagmiddag zijn we begonnen met paten te draaien, donderdag te draaien, vrijdag weer paten te maken en zaterdag afwaar.
2: Proficiat nog eens.
3: Dankjewel, merci.
0: Topen eindigde bij het publiek op 2, Cocoon op 3. Het garnaalkrokettenfestival lokte dit jaar 8000 bezoekers. Er zijn meer dan 60.000 garnaalkroketten verkocht. Oostende heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Op vrijdag 4 december reiken ze in de grote postprijzen uit aan onder meer sporters, sportploegen en jeugdsporters. Bij de kandidaten zijn onder meer zeilster Emma Plasgaard, atlete Helena Ponet en basketbalclub BC Oostende. Ook Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas worden gehuldigd voor een deelname aan de Winterspelen. De West-Vlaamse huizenprijzen blijven stijgen, maar appartementen werden hier net iets goedkoper, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Een huis kostte in de eerste 9 maanden van dit jaar gemiddeld €349.000, 1% meer dan vorig jaar. Voor een appartement betaalde je gemiddeld €316.000, een lichte daling van 0,4%, maar daarmee blijft West-Vlaanderen wel de duurste in het land. Dat komt natuurlijk omdat de prijzen aan de kust het gemiddelde omhoog halen.
4: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: City Magazine presenteert... De maand van de smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De maand van de smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dieter Troeblijn op B1.

Enjoy the music. B1. B1.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20 tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

Goedemiddag, welkom bij B1 Regionaal. Veel nieuws het komende uur, nieuws van bij ons aan de kust. En je kan alle berichten ook nalezen op onze app. Die kan je gratis downloaden via Google Play of in de App Store.

0: aan regionaal.
1: Leffe Beach maakt de beste garnaalkroketten. Dat oordeelt de jury na het afgelopen garnaalkrokettenfestival. En daar is maar

0: Structureel mogelijk te maken. De verse garnaal wordt er natuurlijk in verwerkt. En ook van de kopjes wordt dus de vol gemaakt en zo verder. Dus we steken er ook een ziel in, zou ik zeggen.
1: Dat wil zeggen, de komende weken heel veel mensen over de vloer die komen proeven.
0: Ja, hopelijk wel. Geen enkel probleem. Wij zijn er altijd klaar voor. Wij maken genoeg kroketten op een week of op een maand. Wij staan er altijd klaar voor.
2: Oceaan was tweede, het Zeezootje derde. Voor de kinderjury was het Zeezootje de winnaar. Het publiek stemde helemaal anders. Zij verkozen Noord als de beste, Jan Liebrechts.
3: Veel liefde. Heert, veel liefde.
1: Maar er zit toch iets in die kroket die iedereen fantastisch vindt.
3: Ik denk dat het een goede bisque en blijven laten reduceren en daar je tijd voor nemen en dat daar begint. En natuurlijk verse garnaal. Nee. We hebben, als ik het juist heb, is het 69 kilo verse garnaal die er is. Hè. Dus ik kan wel al iets zeggen natuurlijk.
1: Het is altijd de vraag dat iedereen stelt, hoeveel garnalen zitten er in een kroket?
3: Normaal gezien hokken we op een goede tussen de 40 en de 45% garnaal.
1: Wordt er gesleuteld aan de formule of blijft de formule dezelfde?
3: Ik en mijn vader hadden onderling beslist voor van die jaar 100% verse garnaal kroketten te maken eigenlijk. En we zijn dus woensdagmiddag zijn we begonnen met paten te draaien, donderdag te draaien. Vrijdag weer paten te maken en zaterdag afwaar.
1: Proficiat nog eens.
3: Dankjewel, merci.
2: Topen eindigde bij het publiek op 2, Cocoon op 3. Het garnaalkrokettenfestival lokte dit jaar 8000 bezoekers. Er zijn meer dan 60.000 garnaalkroketten verkocht.
4: Welkom in B1 Regionaal.

0: Journaal.
1: Oostende heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Op vrijdag 4 december reiken ze in de Grote Post prijzen uit aan onder meer sporters, sportploegen en jeugdsporters. Bij de kandidaten zijn onder meer zeilster Emma Plasgaard, atlete Helena Ponet en basketbalclub BC Oostende. Ook Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas worden gehuldigd voor hun deelname aan de winterspelen.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De West-Vlaamse huizenprijzen blijven stijgen, maar appartementen werden hier net iets goedkoper, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Een huis kostte in de eerste 9 maanden van dit jaar gemiddeld €349.000, 1% meer dan vorig jaar. Voor een appartement betaalde je gemiddeld €316.000, een lichte daling van 0,4%, maar daarmee blijft West-Vlaanderen wel de duurste in het land. Dat komt natuurlijk omdat de prijzen aan de kust het gemiddelde omhoog halen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is jouw dinsdag op B1. Goedemiddag.

0: One Regionaal.
1: In het kerkpark van Oudenburg loopt tot 7 januari de internationale openluchttentoonstelling Children in War. Er staan 32 cartoons van internationale tekenaars die tonen welke impact oorlog heeft op kinderen. De expo is gratis toegankelijk en moet ook scholen en verenigingen aanzetten om met kinderen en jongeren over oorlog en vrede te praten. Vanaf de herfstvakantie is er ook een brochure beschikbaar aan de balie van Ipso Facto.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: haven van Oostende ligt het vrachtschip Mernatou al bijna 20 dagen aan de ketting. Het schip moest op 22 december de haven binnenvaren na een inspectie waarbij meerdere tekortkomingen zijn vastgesteld. Met een lengte van 195 meter is het een van de grootste schepen die Oostende kan ontvangen. Wanneer het opnieuw mag uitvaren is nog niet bekend.
1: B1 Regionaal.

0: Journaal.
1: Defensie houdt tot en met donderdag militaire oefeningen in West-Vlaanderen, ook hier in Oostende. De militairen testen daarbij verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem. De oefeningen zouden weinig hinder veroorzaken, maar inwoners kunnen wel militaire eenheden aan het werk zien.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
3: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
2: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
4: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
5: B1, B1, B1. De radio aan zee.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20 tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Carol Teunis is ter plaatse.
3: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter die achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
2: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
4: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: In het Kerkpark van Oudenburg loopt tot 7 januari de internationale openluchttentoonstelling Children in War. Er staan 32 cartoons van internationale tekenaars die tonen welke impact oorlog heeft op kinderen. De expo is gratis toegankelijk en moet ook scholen en verenigingen aanzetten om met kinderen en jongeren over oorlog en vrede te praten. Vanaf de herfstvakantie is er ook een brochure beschikbaar aan de balie van Ipso Facto. In de voorhaven van Oostende ligt het vrachtschip Merna II al bijna 20 dagen aan de ketting. Het schip moest op 22 december de haven binnenvaren na een inspectie waarbij meerdere tekortkomingen zijn vastgesteld. Met een lengte van 195 meter is het een van de grootste schepen die Oostende kan ontvangen. Wanneer het opnieuw mag uitvaren is nog niet bekend. Defensie houdt tot en met donderdag militaire oefeningen in West-Vlaanderen, ook hier in Oostende. De militairen testen daarbij verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem. De oefeningen zouden weinig hinder veroorzaken, maar inwoners kunnen wel militaire eenheden aan het werk zien.
1: Tot zover het regionieuws.
2: De radio aan zee.
1: B1. Enjoy the music.

0: weerbericht.
1: Vandaag zwaar bewolkt aan zee met wat lichte regen, maar later droger en er komen opklaringen. Het wordt 19 graden. Morgen en donderdag krijgen we zonnige periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ach, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Dit is B1.
8: B1.
7: Enjoy the music.

Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.

0: Oostende heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Op vrijdag 4 december reiken ze in de Grote Post prijzen uit aan onder meer sporters, sportploegen en jeugdsporters. Bij de kandidaten zijn onder meer zeilster Emma Plasgaard, atlete Helena Ponet en basketbalclub BC Oostende. Ook Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas worden gehuldigd voor hun deelname aan de winterspelen. In het kerkpark van Oudenburg loopt tot 7 januari de internationale openluchttentoonstelling Children in War. Er staan 32 cartoons van internationale tekenaars die tonen welke impact oorlog heeft op kinderen. De expo is gratis toegankelijk en moet ook scholen en verenigingen aanzetten om met kinderen en jongeren over oorlog en vrede te praten. Vanaf de herfstvakantie is er ook een brochure beschikbaar aan de balie van Ipso Facto. Defensie houdt tot en met donderdag militaire oefeningen in West-Vlaanderen, ook hier in Oostende. De militairen testen daarbij verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem. De oefeningen zouden weinig hinder veroorzaken, maar inwoners kunnen wel militaire eenheden aan het werk zien.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens. Ja.

You give love a bad name. Bon Jovi kreeg nog eens een bijzonder goede middag. Welkom bij Afterwork. Tot 6 uur zijn we terug samen op deze Vinden in Zag. En jij mag me laten weten welke platen je zou willen horen vandaag. Via de B1-app uiteraard. Nelly Furtado, ze is helemaal terug tegenwoordig. Dit is nog eens Turn Off the Light uit 2000.

0: periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
1: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Elke werkdag van 4 tot 6.
3: After Work.

George Harrison heeft zijn gedachten op iemand gezet. Got My Mind Set On You van George Harrison kreeg je. Els die vroeg deze goede plaat aan van Gwen Stefani en EVE. Iets waar ze alleen maar van kan dromen. Rich Girl.

Sign of the Times, Harry Styles kreeg je. Goedemiddag. Straks na het nieuws van 5 uur, dan zijn we terug met meer After Work naar John Louie uit 1980. You always find me in the kitchen at parties.

0: Het is totale uitverkoop bij De Weert Sport. Met kortingen van 20% tot 70% op alle sportartikelen. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Maar nu moet werkelijk alles de deur uit. De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Wees er snel bij, want op is op.
1: Uit de wereld.
2: De politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
3: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van die type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
2: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leijze hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold-groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
4: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
2: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
1: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

0: het weerbericht.
1: Vandaag zwaar bewolkt aan zee met wat lichte regen, maar later droger en er komen opklaringen. Het wordt 19 graden. Morgen en donderdag krijgen we zonnige periodes met wat wolken en maxima van 17 tot 19 graden. Vrijdag neemt de bewolking weer toe, volgt er regen, later ook buien. Zaterdag wisselvallig met geregeld buien en een stuk frisser. Maximaal 14 graden hier aan zee.
0: Dit is After Work met Hannes Royens.

Outside, George Michael kreeg je. Terug naar 98. Straks Amatorski, Grace Jones, Summer en Ronan Keaton. En misschien wel jouw keuzeplaat. Kan er zeker nog bij tussen nu en 6 uur via de B1-app. Hè. Dit is Leona Lewis, Bleeding Love. Welkom.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: After Work met Hannes Rooyens.

Life is a rollercoaster, dat kan je wel zeggen, ja. Het leven kan alle kanten op gaan, hè. Omhoog, omlaag, naar links en naar rechts, alle kanten op dus. Ronan Keaton kreeg je uit 2000. Goedenavond. Straks Eric Clapton, Tears in Heaven. Naar deze somber en singer-songwriter uit New York, die heel goede muziek maakt. My Body Isn't Ready, Is It?

0: Leffe Beach maakt de beste garnaalkroketten. Dat oordeelt de jury na het afgelopen garnaalkrokettenfestival. En daar is Martien de Saffer blij mee.
1: Het is 6 jaar dat we meedoen. En uiteindelijk heeft het eens geloond, zou ik zeggen. Maar ook een nieuwe chef. En die heeft er ook wel zijn eigen persoonlijke tint in gestoken, denk ik. En zo zijn we goed bezig. Hè? En de vakjury is een pracht van een prijs. Hè?
2: Ja, dat zijn allemaal kenners. Jouw kroket is speciaal, maar dat wisten we eigenlijk al.
1: Ja, wij proberen het altijd zo natuurlijk mogelijk te maken. De verse garnaal wordt er natuurlijk in verwerkt. En ook van de kopjes wordt dus de vol gemaakt en zo verder. Dus we steken er ook een ziel in, zou ik zeggen.
2: Dat wil zeggen, de komende weken heel veel mensen over de vloer die komen proeven.
1: Ja, hopelijk wel. Geen enkel probleem. Wij zijn er altijd klaar voor. Wij maken genoeg kroketten op een week of op een maand. Wij staan er altijd klaar voor.
0: Oceaan was tweede, het Cezootje derde. Voor de kinderjury was het Cezootje de winnaar. Het publiek stemde helemaal anders. Zij verkozen Noord als de beste, Jan Liebrechts.
3: Veel liefde. Heert, veel liefde.
2: Maar er zit toch iets in die kroket die iedereen fantastisch vindt?
3: Ik denk dat het een goede bisque en blijven laten reduceren en daar je tijd voor nemen en dat daar begint. En natuurlijk verse garnaal. Nee. We hebben, als ik het juist heb, is het 69 kilo verse garnaal die er is. Hè. Dus ik kan wel al iets zeggen natuurlijk.
2: Het is altijd de vraag dat iedereen stelt, hoeveel garnalen zitten er in een kroket?
3: Ja, normaal gezien hokken we op een goede tussen de 40 en de 45% garnaal.
2: Wordt er gesleuteld aan de formule of blijft de formule dezelfde?
3: Ik en mijn vader hadden onderling beslist voor van die jaar 100% verse garnaal kroketten te maken eigenlijk. En we zijn dus woensdagmiddag zijn we begonnen met paten te draaien, donderdag te draaien, vrijdag weer paten te maken en zaterdag afwaar.
2: Proficiat nog eens.
3: Dankjewel, merci.
0: Topen eindigde bij het publiek op 2, Cocoon op 3. Het garnaalkrokettenfestival lokte dit jaar 8000 bezoekers. Er zijn meer dan 60.000 garnaalkroketten verkocht. Oostende heeft de genomineerde bekendgemaakt voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Op vrijdag 4 december reiken ze in de Grote Post prijzen uit aan onder meer sporters, sportploegen en jeugdsporters. Bij de kandidaten zijn onder meer zeilster Emma Plasgaard, atlete Helena Ponet en basketbalclub BC Oostende. Ook Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas worden gehuldigd voor hun deelname aan de Winterspelen. De West-Vlaamse huizenprijzen blijven stijgen, maar appartementen werden hier net iets goedkoper, blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Een huis kostte in de eerste 9 maanden van dit jaar gemiddeld €349.000, 1% meer dan vorig jaar. Voor een appartement betaalde je gemiddeld €316.000, een lichte daling van 0,4%, maar daarmee blijft West-Vlaanderen wel de duurste in het land. Dat komt natuurlijk omdat de prijzen aan de kust het gemiddelde omhoog halen.
4: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
5: Enjoy the music. B1, de radio aan.

0: De politiezone Brussel-hoofdstad Elsenen organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
1: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
0: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen. Nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen. Maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
2: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen. Dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt, dat is wat alle experts vragen. Wat we vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
0: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen de Red Flames aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: B1, B1. De radio aan zee.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.